0: Reroll.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitsjoljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chachem dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ik jante mische, kiemakerskele,
1: August mische, kuan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon. Rira.